Van de Kempen. Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader. Want bij jou voel ik me thuis. Maxim, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaart.

Kempen. Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader. Want bij jou voel ik me thuis. Maxime, Jaap Reesema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.

0: Ukraine luisteren in Hongkong.
1: You can listen in the States.
2: U kan ook luisteren in Russia.
3: Overal kan je voortaan luisteren naar Stereo FM. Dankzij de eigen radio-app. Installeer hem nu via Google Play of de App Store.

0: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
1: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
2: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
0: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

0: Het is 5:00. Dit is het regionale nieuws.
1: Het lokaal bestuur van Beersen organiseerde een infomarkt over de definitieve plannen van het toekomstige dienstverleningscentrum op de site van de voormalige Sint-Josef-kliniek en het voormalige gemeentehuis aan de Bisschopslaan. Zo'n 200 geïnteresseerde inwoners kwamen langs en ze mochten ook de naam kiezen. En dat werd De Verbinding. Vanuit oppositiepartij Ons 2340 in Beersen blijven ze hameren op een eenvoudig naam. Waarom niet gewoon het gemeentehuis? Sporters en zwemmers van de sportcites Stedenakkers in Hoogstraten en de Balsakker in Lille kunnen voorlopig geen gezonde snack meer gaan eten of iets gaan drinken daar, want de uitbater is failliet verklaard. Bovendien was de man ook uitbater van de tapaszaak El Corazon in Casterlee en het zwembad Café in Geel. Bezoekers van het ziekenhuis AZ Sint-Elisabeth in Turnhout moeten vanaf nu tijdelijk omrijden om op de parking te geraken. Zo kan je de Rubensstraat, de straat waar het ziekenhuis aan grenst, niet meer inrijden van op de ring. Vanaf juni zal het ziekenhuis normaal weer bereikbaar zijn via de parklaan, want dan schuift de werfzone op naar de inrit van de spoed. Die fase loopt dan weer tot eind augustus. De reden van die werken is het nieuwe circulatieplan Binkenstad bereikbaar van de stad Turnhout. En dat plan, dat moet ervoor zorgen dat automobilisten makkelijker worden begeleid naar de centrumparkings en dat de woonwijken minder belast worden.

0: van de Kempen.
1: Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
2: Want bij jou voel ik me thuis.
1: Maxime, Jaap Reesema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.

0: Het is 6:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de twee Belgische opvarenden van het Hanta cruiseschip in isolatie moeten. De Risk Management Groep van Volksgezondheid heeft wel overlegd gisteravond. Onze twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Echt strenge maatregelen zouden er niet meteen komen, zoals Spanje. Dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan. Aanleiding de Pano-reportage van de VRT, waaruit blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan rug en nek. Het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen, dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding. Ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al kunnen plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin al bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah bleven elkaar aanvallen. Er vielen tientallen doden. In Gent hebben 150 mensen de nacht doorgebracht in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen er slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen. De weersverwachting, eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden, morgen zaterdag zonnig en warmer 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.

0: Thuis IJssalon Jozefientje gaat weer knallen tijdens de lentebraderij in Beersen. Ben jij een echte avonturier? Kom dan op zaterdag 9 mei langs en beklim onze spectaculaire klimwand van wel 10 meter hoog. Op zondag 10 mei is er op ons braderijterras de 5e editie van Showtime. 4 uur show en ambiance met gratis optredens van Bro, Johan Veugelers, Dean Delanois, Yeti Paletti en De Romeo's. Alle info www.jozefientje.be of bel 014 323 646. Jij komt toch ook?
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Heus dakbouw wordt heus klus. We blijven sterk in platte daken.
5: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
4: Heus klus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 046. 70 28 60 61
5: of kijk op heusklus.be.
4: Heusklus, sterk in platte daken.
5: En nu ook groots in kleine klussen.
6: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.

0: is 7 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de twee Belgische opvarenden van het Hanta-cruiserschip in isolatie moeten. De Risk Management Groep van Volksgezondheid heeft wel overlegd gisteravond. Onze twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Echt strenge maatregelen zouden er niet meteen komen, zoals Spanje. Dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan. Aanleiding de Pano-reportage van de VRT, waaruit blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan rug en nek. Het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen, dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding. Ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al kunnen plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin al bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah bleven elkaar aanvallen. Er vielen tientallen doden. In Gent hebben 150 mensen de nacht doorgebracht in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen er slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen. De weersverwachting. Eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden, morgen zaterdag zonnig en warmer 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.

0: Kempen. Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader. Want bij jou voel ik me thuis. Maxim, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.
1: U wil bouwen of verbouwen?
2: Stissus, waar blijven die pannen?
1: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
2: Alle Stissus, doe eens voort, jong!
1: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
2: Stessens, telefoon!
3: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
1: www.dakwerkenstessens.be.
4: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waarde verzekerd. Welkom bij Flora V. De naam zegt het al. Flora en V. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora V staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
5: Flora V brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
6: Je kent het wel, je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, snuit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
7: Bij Tom's Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
6: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten, superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
7: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates. Voor baas en beest. Jarenlang comfort.

0: Vad ska du nu nog?
1: Man ska ju tog.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenveen Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenveen Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenveen Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar alleen. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Kijk eens! Nee, dat is geen brul, hè! Ha, en hier... Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
3: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
6: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, dat durf ik u zeggen. Ik ben niet lomp, hè.
3: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
6: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!

0: invullen.
1: Zeg, voor nu om een string aan te doen is toch nog wat vroeg zeker? Het is nog geen zomer, hè? Zeg, maar zo spannend kort broekske. Dat kan ik toch in de lente al aandoen terwijl ik naar Stereo FM luister, hè?

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
4: Zit je vol plannen, maar zoek je nog de juiste materialen? Kom dan naar de open deurdagen van Doe Het Zelf Wimp op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Profiteer van kortingen van 10-20% en ontdek de ruime toonzaal. Met plafond- en wandbekleding, laminaatparket, meubelplaten en fronten, keukenwerkbladen, meubelbeslag, verlichting, tuinhout enzovoort. Er zijn ook promo-nettoprijzen op steigerhout, polycarbonaat verandaplaten, werkbladen eindreeks, betonplex 21 mm en OSB-platen. Bovendien is Verwimp gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Doe het zelf Verwimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. En op verwimp.be.
5: Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de twee Belgische opvarenden van het Hanta-cruise schip in isolatie moeten. De Risk Management Groep van Volksgezondheid heeft wel overlegd gisteravond. Onze twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Echt strenge maatregelen zouden er niet meteen komen, zoals Spanje. Dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan. Aanleiding de panoreportage van de VRT, waaruit blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan rug en nek. Het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen, dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding. Ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al kunnen plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin al bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah bleven elkaar aanvallen. Er vielen tientallen doden. In Gent hebben 150 mensen de nacht doorgebracht in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen er slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen. De weersverwachting. Eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden, morgen zaterdag zonnig en warmer 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.

Nelly Furtado, come on and ride with me uit 2001. Goedemorgen allemaal, welkom beste vrienden, dit is hem. Ja, je zit hier goed bij Stereo FM op vrijdag. Aiken, is dit een beautiful...

0: Because I gotta have faith.
1: Ooh, I gotta have faith.
2: Because I gotta have faith, the faith, the faith.
1: I gotta have faith, the faith, the faith.
3: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
4: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
5: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
4: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
5: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
4: Echt alles onder één dak.
5: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498-50-0918 en vraag een gratis prijsofferte.
4: Kijk ook even op ablsanitair.be.
6: Koffiehuis IJssalon Josephientje gaat weer knallen tijdens de lentebraderij in Beersen. Ben jij een echte avonturier? Kom dan op zaterdag 9 mei langs en beklim onze spectaculaire klimwand van wel 10 meter hoog. Op zondag 10 mei is er op ons braderijterras de 5e editie van Showtime. 4 uur show en ambiance met gratis optredens van Bro, Johan Veugelers, Dean Delanois, Yeti Paletti en De Romeo's. Alle info www.josephientje.be of bel 014 323 646.
7: Jij komt toch ook?
8: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
9: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.

Mine uit de actuele hitlijst. Thank God it's Friday. Ja, het is vrijdag. Ja, het weekend kan weer gaan beginnen. Nou, bijna. We moeten er nog even doorheen. Silver, Lay All Your Love on Me. Oude ABBA-hit is dat, hè?

0: Arendonk, algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouw, Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk, snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk, uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw, Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. De juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek één van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Casterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: ijzersterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Huskles, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op huskles.be.
0: Huskles, sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
4: Eindelijk een job die echt bij me past.
3: Dus je bent echt content?
4: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
3: Oh, dat is interessant.
4: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
5: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
0: Vagebond Weekend. Aanstaande Hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie.
6: Het gezelligste festival van de Kempen.
0: Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen. Op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
7: Want bij jou voel ik me thuis.
0: Maxim, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande Hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.
8: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de twee Belgische opvarenden van het Hanta-cruiseschip in isolatie moeten. De Risk Management Groep van Volksgezondheid heeft wel overlegd gisteravond. Onze twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Echt strenge maatregelen zouden er niet meteen komen, zoals Spanje. Dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan. Aanleiding de Pano-reportage van de VRT, waaruit blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan rug en nek. Het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen. Dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding. Ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al kunnen plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin al bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah bleven elkaar aanvallen. Er vielen tientallen doden. In Gent hebben 150 mensen de nacht doorgebracht in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen er slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen. De weersverwachting. Eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden. Morgen zaterdag zonnig en warmer, 22 graden. Zondag meer wolken. Kans op buien en onweer wordt weer wat groter.

0: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd.
1: Stickerkoning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
2: Toonaangevend in zelfkleven. Stickerkoning.
1: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
6: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker.
1: Op Facebook Deva International. Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

Thumber en de Home Rekka uit de actuele hitlijst. Enrique Iglesias was er ook bij, Be With You. En wij doen ondertussen de grote ontsnappingspoging, The Sweet Escape, Gwen Stefani en Aiken.

0: Thuis IJssalon Josephientje gaat weer knallen tijdens de lentebraderij in Beersen. Ben jij een echte avonturier? Kom dan op zaterdag 9 mei langs en beklim onze spectaculaire klimwand van wel 10 meter hoog. Op zondag 10 mei is er op ons braderijterras de 5e editie van Showtime. 4 uur show en ambiance met gratis optredens van Bro, Johan Veugelers, Dean Delanois, Yeti Paletti en De Romeo's. Alle info www.josephientje.be of bel 014 323 646. Jij komt toch ook?
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Oh, schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
5: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
3: Salon, kast of boxspring.
5: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
3: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
3: En superkwaliteit.
5: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
3: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
5: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
3: Open op zondag, maandag gesloten.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

Marco, je hoeft niet naar huis vannacht. Zo is het bijna 10 uur. Trouwens, vernomen via dat Marco Borsato weer opnieuw muziek zou willen maken. Nou, ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren.

De chamateur hier nog eens, hè. De dagen weer al langer, de bloemetjes groeien weer, de lengte is er. Zeg, dan gaan we toch met mijn koptelefoon op en stereo FM in mijn oren. Vandaag is het gewoon toerken met een tuffer maken, hè.

0: Echt dorst? Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
1: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder. Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
2: Open deurdagen bij Doe Het Zelf Wim Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Met kortingen van 10% tot 20%. In onze toonzaal ruime presentatie van onder andere plafond- en wandbekleding, laminaatparket, verlichting en tuinhout. Promo superprijzen op steigerhout, verandaplaten, betonplex, OSB-platen en werkbladen eindreeks. Doe Het Zelf voor Wimp is gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Spring binnen tijdens onze opendeurdagen en geniet van een gratis drankje, hapje en een attentie voor elke bezoeker. Voor de kids is er een kinderattractie. Open deurdagen bij Doe Het Zelf voor Wimp. Industriepark Wolfstee 11 Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Kijk ook op verwimp.be.
3: Vagebond Weekend. Aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie.
4: Het gezelligste festival van de Kempen.
3: Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
5: Want bij jou voel ik me thuis.
3: Maxim, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.
0: Het is 10 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de twee Belgische opvarenden voor het Hanta-cruiseschip in isolatie moeten. De Risk Management Groep van Volksgezondheid heeft wel overlegd gisteravond. Onze twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Echt strenge maatregelen zouden er niet meteen komen, zoals Spanje. Dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan. Aanleiding de panoreportage van de VRT, waaruit blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan rug en nek. Het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen, dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding. Ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al kunnen plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin al bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah bleven elkaar aanvallen. Er vielen tientallen doden. In Gent hebben 150 mensen de nacht doorgebracht in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen er slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen. De weersverwachting. Eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden, morgen zaterdag zonnig en warmer 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.

Mario, Let Me Love You uit 2005. Goedemorgen allemaal. Welkom beste vrienden. Straks onder meer OJ Too Sweet. Maar ik heb ook Mac voor je en Leo Sayer. There is thunder in my heart.

0: Stel voor je, verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: Je kent het wel. Je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, sluit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
0: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
1: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
0: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe Kaai 31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
5: U wil bouwen of verbouwen?
6: Stissers, waar blijven die pannen?
5: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
6: Allee, Stissers, doe eens verwacht, Jan!
5: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. 1 adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
6: Stissers, telefoon!
7: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
5: www.dakwerkenstessens.com

Bound to Be met Laura Tesoro, Schoon Koppel, daarvoor Train and Drive By uit 2012. Hier is Jax Jones en You Don't Know Me. Nee, dat klopt, maar we hebben misschien nog tijd om dat in de praktijk wel te doen kloppen.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie, bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
4: Kijk eens! Nee, dat is geen brol, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht! Hela, doe dat maar eens na, hè! Dat is puur vakmanschap!
5: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
4: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
5: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
4: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
6: Koffiehuis IJssalon Josephientje gaat weer knallen tijdens de lentebraderij in Beerse. Ben jij een echte avonturier? Kom dan op zaterdag 9 mei langs en beklim onze spectaculaire klimwand van wel 10 meter hoog. Op zondag 10 mei is er op ons braderijterras de 5e editie van Showtime. 4 uur show en ambiance met gratis optredens van Bro, Johan Veugelers, Dean Delanois, Yeti Paletti en De Romeo's. Alle info www.josephientje.be of bel 014 323 646.
7: Jij komt toch ook?

de Spice Girls, If You Wanna Be My Lover. Zo, wij gaan naar 11 uur met Jesse J en Bang Bang. Maak er een fijne vrijdag van en voor straks een goede inzet van je weekend.

0: meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
5: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
6: Eindelijk een job die echt bij me past.
5: Dus je bent echt content?
6: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
5: Oh, dat is interessant.
6: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
7: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
8: Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de twee Belgische opvarenden voor het Hanta-cruiseschip in isolatie moeten. De Risk Management Groep van Volksgezondheid heeft wel overlegd gisteravond. Onze twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Echt strenge maatregelen zouden er niet meteen komen, zoals Spanje. Dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan. Aanleiding de Pano-reportage van de VRT, waaruit blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan rug en nek. Het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen. Dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding. Ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al kunnen plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin al bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah bleven elkaar aanvallen. Er vielen tientallen doden. In Gent hebben 150 mensen de nacht doorgebracht in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen er slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen. de weersverwachting. Eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden. Morgen zaterdag zonnig en warmer, 22 graden. Zondag meer wolken. Kans op buien en onweer wordt weer wat groter.

0: Festival van de Kempen.
1: Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
2: Want bij jou voel ik me thuis.
1: Maxime, Jaap Reesema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.
3: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
6: Ga je trouwen?
7: Ben je verliefd of verloofd?
6: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
7: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
6: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
7: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
6: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

0: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
1: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
0: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
1: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
0: Echt alles onder één dak?
1: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 0918 en vraag een gratis prijsofferte.
0: Kijk ook even op abelsanitair.be.
2: Oh schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwaneveen Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
5: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
6: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
7: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
6: Wie?
5: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
6: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
5: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
6: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
5: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
8: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.

0: Wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heerten de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheerten.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heerten. De toekomst is glashelder. Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
3: Zit je vol plannen, maar zoek je nog de juiste materialen? Kom dan naar de open deurdagen van Doe Het Zelf voor Wimp op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Profiteer van kortingen van 10% tot 20% en ontdek de ruime toonzaal. Met plafond- en wandbekleding, laminaatparket, meubelplaten en fronten, keukenwerkbladen, meubelbeslag, verlichting, tuinhout enzovoort. Er zijn ook promo-nettoprijzen op steigerhout, polycarbonaat verandaplaten, werkbladen eindreeks, betonplex 21 mm en OSB-platen. Bovendien is Verwimp gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Doe het zelf Verwimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. En op verwimp.be.
4: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
5: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
4: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
5: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
4: Blijft er dan geen chaos achter?
5: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
6: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
4: Onze rommel, hun zorg.
6: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
7: Het is 12 uur. Dit is het regionale nieuws.
8: Het lokaal bestuur van Beerse organiseerde een infomarkt over de definitieve plannen van het toekomstige dienstverleningscentrum op de site van de voormalige Sint-Josef-kliniek en het voormalige gemeentehuis aan de Bisschopslaan. Zo'n 200 geïnteresseerde inwoners kwamen langs en ze mochten ook de naam kiezen. En dat werd De Verbinding. Vanuit oppositiepartij Ons 2340 in Beerse blijven ze hameren op een eenvoudige naam. Waarom niet gewoon het gemeentehuis? Sporters en zwemmers van de sportcites Stedenakkers in Hoogstraten en de Balsakker in Lille kunnen voorlopig geen gezonde snack meer gaan eten of iets gaan drinken daar, want de uitbater is failliet verklaard. Bovendien was de man ook uitbater van de tapaszaak El Corazon in Kasterlee en het zwembadcafé in Geel. Bezoekers van het ziekenhuis AZ Sint-Elisabeth in Turnhout moeten vanaf nu tijdelijk omrijden om op de parking te geraken. Zo kan je de Rubensstraat, de straat waar het ziekenhuis aan grenst, niet meer inrijden van op de ring. Vanaf juni zal het ziekenhuis normaal weer bereikbaar zijn via de parklaan, want dan schuift de werfzone op naar de inrit van de spoed. Die fase loopt dan weer tot eind augustus. De reden van die werken is het nieuwe circulatieplan Binkenstad bereikbaar van de stad Turnhout. En dat plan, dat moet ervoor zorgen dat automobilisten makkelijker worden begeleid naar de centrumparkings en dat de woonwijken minder belast worden.
9: Yeah.

0: Babyfabriek verkoopt babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe Kaai 31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
1: Ziet u het al voor zich? Uw huis, helemaal zoals u het wil?
2: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
1: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
2: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
1: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramendeuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd.
7: Koffiehuis IJssalon Josephientje gaat weer knallen tijdens de lentebraderij in Beersen. Ben jij een echte avonturier? Kom dan op zaterdag 9 mei langs en beklim onze spectaculaire klimwand van wel 10 meter hoog. Op zondag 10 mei is er op ons braderijterras de 5e editie van Showtime. 4 uur show en ambiance met gratis optredens van Bro, Johan Veugelers, Dean Delanois, Yeti Paletti en De Romeo's. Alle info www.josephientje.be of bel 014 323 646.
8: Jij komt toch ook?

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Kijken. Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
2: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
2: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen een hete living meer?
2: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
3: Je kent het wel. Je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, sluit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
0: Bij Tom's Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
3: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
0: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Vagebond Weekend. Aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Het gezelligste festival van de Kempen. Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
2: Want bij jou voel ik me thuis.
1: Maxim, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend. Aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.
3: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout. Jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout. Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
4: Eindelijk een job die echt bij me past.
3: Dus je bent echt content?
4: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
3: Oh, dat is interessant.
4: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
5: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Code. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
6: Het is 1 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: Er is een gijzeling aan de gang in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde de medewerker en hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De politie is aanwezig, er zijn ook helikopters. Mogelijk handelt hij niet alleen. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek. Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cash, geld. Ons land moet over 10 jaar het meest toegankelijke land van Europa worden, want personen met een handicap worden nog te vaak uitgesloten. Zo zijn er nog altijd plaatsen waar je met een rolstoel niet naartoe kan. Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid heeft 150 vergunde projecten bezocht. Amper 7 waren voor iedereen toegankelijk. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour, de partij van premier Keir Starmer, fors. De winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. De volledige resultaten daar zijn er nog niet. De Ronde van Italië start, dat is de eerste grote wielerronde van het jaar, de 109e editie. En de openingsrit start in Bulgarije, een etappe voor sprinters. Favorieten, de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt, overwegend droog, 19 graden. Morgen zonnig en warm, 21 graden. Zondag opklaring en overwegend droog, lokaal 22 graden. Maar vanaf volgende week frisser en opnieuw wisselvalliger.

Shamalaya Fair, Mary J. Blige, 6 over 1. Het is vrijdag, het is 8 mei, einde van deze week. En gaan we er lekker tegenaan, vrienden, met songs van David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Ook Bon Jovi komt erbij en PhD uit 1982. En dit was een remix van Florence and the Machine samen met Calvin Harris, Spectrum, Say My Name, in 2012.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelver. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
3: U wil bouwen of verbouwen?
4: Stissus, waar blijven die pannen?
3: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
4: Allee, Stissus, doe eens verwacht, Jan.
3: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stissus. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
4: Stissus, telefoon.
5: Dakwerken Stissus. Groot geworden door klein te blijven.
3: www.dakwerkenstessens.be.
6: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
7: Arvobouw Arendonk, algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk, dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk, snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk, uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw, Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.

Dat is hem, hè. Bikkelhard en een bijzonder lekker Bon Jovi. It's my life uit het millenniumjaar. Jouw muziek op stereo, Freemasons, Bailatsouk en Invited Zo. Nu nog eens Nothing Breaks Like a Heart. Een parel op de kroon van Mark Ronson en Miley Cyrus in 18.

tijdje doorgaan met Gun Gun Gun. David Guetta, Billy Swims en Tones and I, die komt uit de charts. En Invited by Latsouk Freemasons daarvoor bij ons bij Stereo FM. En dit is Clouseau met Koen en Chris Wouters, een van hun laatste melodieuze platen die ze maakten in 2005. Hier

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Top aangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Koffiehuis IJssalon Josephientje gaat weer knallen tijdens de lentebraderij in Beersen. Ben jij een echte avonturier? Kom dan op zaterdag 9 mei langs en beklim onze spectaculaire klimwand van wel 10 meter hoog. Op zondag 10 mei is er op ons braderijterras de 5e editie van Showtime. 4 uur show en ambiance met gratis optredens van Bro, Johan Veugelers, Dean Delanois, Yeti Paletti en De Romeo's. Alle info www.josephientje.be of bel 014 323 646.
5: Jij komt toch ook?
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

Als het maar rustig verloopt, hè. I'm Easy, Faith No More. In 1992, Kygo met Selena Gomez, It Ain't Me, daarvoor 2017. Bijna twee, richting twee nog. Keen, Somewhere Only We Know, With a Humankind van Coldplay. Hier is Ariana Grande, in One Last Time.

0: Summerdagen bij Doe Het Zelf Wimp Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Met kortingen van 10% tot 20%. In onze toonzaal ruime presentatie van onder andere plafond- en wandbekleding, laminaatparket, verlichting en tuinhout. Promo superprijzen op steigerhout, verandaplaten, betonplex, OSB-platen en werkbladen eindreeks. Doe Het Zelf Wimp is gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Spring binnen tijdens onze opendeurdagen en geniet van een gratis drankje, hapje en een attentie voor elke bezoeker. Voor de kids is er een kinderattractie. Opendeurdagen bij Doe Het Zelf Wimp. Industriepark Wolfstee 11 Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Kijk ook op verwimp.be.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
2: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
4: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
5: Het is 2:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker en zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. Volgens de politie zijn er meerdere daders en meerdere gijzelaars aanwezig in de bank. Het stadcentrum is volledig afgesloten. Op dit moment legt het personeel van de autokeuringen het werk neer uit protest tegen de hervorming van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op 3 keuringscentra verdwijnen. Om 2:30 zouden de autokeuringscentra weer opengaan. Politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek. Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cash geld. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. En in Engeland verliest het liberale Labour, de partij van premier Keir Starmer, fors. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Volledige resultaten zijn er nog niet. En de Ronde van Italië is gestart, de eerste grote wielerronde van het jaar, de 109e editie al. De openingsrit start in Bulgarije, dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten, de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Het is een namiddag bewolkt en overwegend droog, maximaal 19 graden. Morgen zonnig en warm bij 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog, lokaal 22 graden. Vanaf volgende week wordt het frisser en wisselvalliger.

tijd. Meer muziek op stereo van Oscar and the Wolf in Run Away uit 17 tot 6,5 minuut over 2. Het is vrijdag vandaag, 8 mei. Dit is 1-4 Radio met Sienna Spyro, Dion This Hill dit uur. Ook Michael Marr, Ryan Lewis, The White Walls en zelfs Ed Sheeran komt er zo aan. Hier Alicia Keys met Jay-Z in The Empire State of Minds.

0: Hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie.
1: Het gezelligste festival van de Kempen.
0: Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
2: Want bij jou voel ik me thuis.
0: Maxime, Jaap Reesema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres.
1: Voor de hobbytuinier in hart en nieren.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: Oh, schat, nu is het genoeg.
8: Maar schatje toch.
7: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
9: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
7: Salon, kast of boxspring.
9: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
7: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
9: Alles aan echt betaalbare prijzen.
7: En superkwaliteit.
9: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
7: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
9: Zwaneveen Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
7: Open op zondag, maandag gesloten.
10: Stereo FM. I wanna be free. I wanna just live. Inside my Cadillac. That is my shit. Now

De White Walls, Macklemore, Ryan Lewis, de Schoolboy Q en alles samen in 13, wat intussen ook al 13 jaar geleden is, hè. Stereo, jouw Yesterday Play Radio met dadelijk Chemical Brothers en Galvanize. En nu nog eens Alvaro Soler, Zomerman met Topic en Solo Parati uit de zomer van 22.

Zo klinkt dat. Songs uit de hitparades. Jelle Spyro, Die on this Hill. Dit is jouw radio met Camel Club Brothers en Galvanize daarvoor. Na 2005, ook al meer dan 20 jaar terug intussen. Deze meneer zag het helemaal zitten. I Think I'm Gonna Marry You is gekend voor heel melodieuze muziek. Die Bruno Mars. It's

0: kent het wel. Je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, sluit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
1: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
0: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
1: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Toms Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
0: Koffiehuis IJssalon Josephientje gaat weer knallen tijdens de lentebraderij in Beersen. Ben jij een echte avonturier? Kom dan op zaterdag 9 mei langs en beklim onze spectaculaire klimwand van wel 10 meter hoog. Op zondag 10 mei is er op ons braderijterras de 5e editie van Showtime. 4 uur show en ambiance met gratis optredens van Bro, Johan Veugelers, Dean Delanois, Yeti Paletti en De Romeo's. Alle info www.josephientje.be of bel 014-323-646.
2: Jij komt toch ook?
3: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd.
4: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
5: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
4: Walbers? Wat?
5: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
4: Dus geen eten living meer?
5: Just. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe.
1: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.

gesproken, hij zal binnenkort terug op de planken staan. Marco Borsato, Ik leef niet meer voor jou, is gevraagd trouwens om het Sportpaleis te vullen. Stel je voor, bijna 3 uur, Kings and Queens, Ava Max, zo nog, ook Dua Lipa, Harder Than Hell. En dit is Huba Steenk met The Reason uit 2004.

0: Zeg, wat is dat nu? Een nieuw verkeersbord? Een zone 30, dat ken ik. Maar zone...
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
4: Eindelijk een job die echt bij me past.
3: Dus je bent echt content?
4: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
3: Oh, dat is interessant.
4: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
5: Kijk eens. Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier... Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
6: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
5: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
6: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
5: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
7: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Casterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Casterlee voor consistente kwaliteit.
8: Het is 3 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: De gijzeling in de Volksbank in de stad Zinzig in het westen van Duitsland is al sinds 9 uur vanochtend bezig. De politie heeft het hele gebouw omsingeld en ook een onderhandelingsteam is ter plaatse. Of er contact is met de gijzelnemers is niet duidelijk. Er zouden ook meerdere gijzelaars in het gebouw zitten. De daders sloegen toe tijdens een geldtransport. Het stadcentrum is volledig afgesloten. Er is gestaakt in de autokeuringscentra net een uur geleden. Personeel legde het werk neer uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op 3 keuringscentra verdwijnen. De autokeuringscentra zijn normaal gezien nu weer open. In het voetbal beëindigt La Louvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin na 9 jaar. Dat laat de club weten op social media. La Louvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club maar liefst 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal La Louvière op het hoogste niveau spelen. Zaterdag coacht Taquin zijn laatste match van het seizoen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Het is namiddag bewolkt en overwegend droog bij 19 graden. Morgen zonnig en warm bij 21 graden. Zondag opklaringen overwegend droog, lokaal 22 graden. Vanaf volgende week wordt het frisser en ook wisselvalliger.

mezelf af, mag ik nog eens een plaat draaien van Sigala met de Sweet Loving bijvoorbeeld, van meer dan 10 jaar terug. Absoluut mag dat, hè, want hier horen die thuis bij Stereo. Het is 3:05, goede namiddag. Olivia Dean, Man I Need, komt uit de charts. Je hoort hem dit uur, ook een Birdie Skinny Love. En zelfs een oude Boy George nog eens uit de jaren 80. Dit is The Killers met

0: fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe Kaai 31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
1: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
2: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
4: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
5: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
4: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
5: Ja hoor. Van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
4: Echt alles onder één dak?
5: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 0918 en vraag een gratis prijsofferte.
4: Kijk ook even op ablsanitair.be.
6: Ga je trouwen?
7: Ben je verliefd of verloofd?
6: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
7: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
6: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
7: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
6: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

Skinny Love is een popplaat van Jasmina van den Booghaarde, kortweg Birdie uit Groot-Brittannië. In 2011 scoorde die. Stereo FM, meer over ons, www.stereofm.be. Kom maar eens bekijken en binnenkijken bij onze radio, www.stereofm.be. The Aiken en Snoop Dogg, I Wanna Love You, zo dadelijk. Nu nog eens naar Wallonië, met Angèle.

I Need. Olivia Dean hier uit de hitparade met in 2007 Aiken en Snoop Dogg en I Wanna Love You daarvoor. Dit is Stereo FM, 106.8 en 107.5 FM en overal digitale radio via stereofm.be. Imagine Dragons.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Ziet u het al voor zich? Uw huis, helemaal zoals u het wil?
3: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
2: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergolas die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
3: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
2: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

Get to Turn Around, Pets and Small in het einde van de 90s. Met de meisjes van Taaltu daarvoor, wat controverse in 2002. All the things she said. Het is bijna 4 uur, straks Stefan de Wilde naar het weekend op. Hier nog Gene Ash met Olivia O'Brien, we hebben ook Robin Schulz. En Sam Veld uit Nederland in een bewerking op een liedje van Robin S. Show Me Love.

0: Koffiehuis IJssalon Josephientje gaat weer knallen tijdens de lentebraderij in Beersen. Ben jij een echte avonturier? Kom dan op zaterdag 9 mei langs en beklim onze spectaculaire klimwand van wel 10 meter hoog. Op zondag 10 mei is er op ons braderijterras de 5e editie van Showtime. 4 uur show en ambiance met gratis optredens van Bro, Johan Veugelers, Dean Delanois, Yeti Paletti en De Romeo's. Alle info www.josephientje.be of bel 014 323 646. Jij komt toch ook?
1: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: Heusdakbouw wordt heusklus. We blijven sterk in platte daken.
4: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
3: Heusklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
4: Of kijk op heusklus.be.
3: Heusklus, sterk in platte daken.
4: En nu ook groots in kleine klussen.
3: Vagebond Weekend. Aanstaande Hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie.
5: Het gezelligste festival van de Kempen.
3: Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
6: Want bij jou voel ik me thuis.
3: Maxim, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande Hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie.
5: Tickets en info via vagebondweekend.be.
0: Het is 4 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: De gijzeling in de Volksbank in de stad Zinzig in het westen van Duitsland is al sinds 9 uur vanochtend bezig. De politie heeft het hele gebouw omsingeld en er staat ook een onderhandelingsteam klaar. Of er contact is met de gijzelnemers is niet duidelijk. Er zouden ook meerdere gijzelaars in het gebouw zitten. De daders sloegen toe tijdens een geldtransport. Brussels Airport maakte vorig jaar een recordomzet van 828 miljoen euro, 6% meer dan in 2024. Dat heeft de luchthaven bekendgemaakt op een persconferentie. CEO Arno Feist spreekt van een jaar van groei ondanks heel veel problemen. De aandeelhouders krijgen voor het eerst in 7 jaar ook een deel van de winst. De voedselprijzen staan wereldwijd op het hoogste peil in 3 jaar tijd, blijkt uit een rapport van de VN. In april werd voeding 1,6% duurder dan in maart. De prijsstijging komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En door het conflict loopt de levering van heel wat grondstoffenvertraging op, zoals diesel of meststoffen voor landbouwers. In het voetbal beëindigt La Louvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin na 9 jaar. Dat laat de club weten op social media. La Louvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal La Louvière op het hoogste niveau spelen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij 21 graden. Zondag opklaringen overwegend droog, lokaal 22 graden. Vanaf volgende week wordt het frisser, maar ook wisselvalliger.

0: Babyfabriek verkoopt babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe Kaai 31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
1: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
2: Toonaangevend in zelfklevend.
1: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
3: Je kent het wel, je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, snuit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
4: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
3: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten, superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
4: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
5: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd.
1: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: als schat neust genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
4: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: dokter, als ik lang naar de tv kijk, dan worden mijn ogen pijn doen.
1: Tja, beste meneer Janssens, dan stel ik voor dat u naar de radio luistert voortaan. Naar Stereo FM.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
5: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
6: Zit je vol plannen, maar zoek je nog de juiste materialen? Kom dan naar de open deurdagen van Doe Het Zelf Wimp op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Profiteer van kortingen van 10-20% en ontdek de ruime toonzaal met plafond- en wandbekleding, laminaatparket, meubelplaten en fronten, keukenwerkbladen, meubelbeslag, verlichting, tuinhout enzovoort. Er zijn ook promo-nettoprijzen op steigerhout, polycarbonaat verandaplaten, werkbladen eindreeks, betonplex 21 mm en OSB-platen. Bovendien is Verwimp gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Doe het zelf Verwimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. En op verwimp.be.
7: Het is 5 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
8: De gijzeling in de Volksbank in de stad Zinzig in het westen van Duitsland is al sinds 9 uur vanochtend bezig. De politie heeft het hele gebouw omsingeld en er staat ook een onderhandelingsteam klaar. Of er contact is met de gijzelnemers is niet duidelijk. Er zouden ook meerdere gijzelaars in het gebouw zitten. De daders sloegen toe tijdens een geldtransport. Brussels Airport maakte vorig jaar een recordomzet van 828 miljoen euro, 6% meer dan in 2024. Dat heeft de luchthaven bekendgemaakt op een persconferentie. CEO Arno Feist spreekt van een jaar van groei ondanks heel veel problemen. De aandeelhouders krijgen voor het eerst in 7 jaar ook een deel van de winst. De voedselprijzen staan wereldwijd op het hoogste peil in 3 jaar tijd, blijkt uit een rapport van de VN. In april werd voeding 1,6% duurder dan in maart. De prijsstijging komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En door het conflict loopt de levering van heel wat grondstoffenvertraging op, zoals diesel of meststoffen voor landbouwers. In het voetbal beëindigt La Louvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin na 9 jaar. Dat laat de club weten op social media. La Louvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal La Louvière op het hoogste niveau spelen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij 21 graden. Zondag opklaringen overwegend droog, lokaal 22 graden. Vanaf volgende week wordt het frisser, maar ook wisselvalliger.

0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen hete living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: Vagebond Weekend. Aanstaande Hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie.
3: Het gezelligste festival van de Kempen.
2: Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
4: Want bij jou voel ik me thuis.
2: Maxime, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend. Aanstaande Hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie.
3: Tickets en info via vagebondweekend.be.
5: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
0: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
5: Maar allee! Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
0: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
5: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Ga je trouwen?
7: Ben je verliefd of verloofd?
6: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
7: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
6: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
7: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
6: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
8: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
9: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
10: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
9: Wie?
8: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
9: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
8: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
9: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
8: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: Ziet u het al voor zich? Uw huis helemaal zoals u het wil?
1: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
0: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
1: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
0: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
2: Koffiehuis IJssalon Josephietje gaat weer knallen tijdens de lentebraderij in Beersen. Ben jij een echte avonturier? Kom dan op zaterdag 9 mei langs en beklim onze spectaculaire klimwand van wel 10 meter hoog. Op zondag 10 mei is er op ons braderijterras de 5e editie van Showtime. 4 uur show en ambiance met gratis optredens van Bro, Johan Veugelers, Dean Delanois, Yeti Paletti en De Romeo's. Alle info www.josephientje.be of bel 014 323 646. Jij komt toch ook?
3: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
4: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.

0: Wanneer komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
2: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus, sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
4: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
5: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
4: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
5: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
4: Blijft er dan geen chaos achter?
5: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
4: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
6: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
7: Het is 6 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
8: Volksgezondheid laat weten wat er precies zal gebeuren met de twee Belgen die op het Hanta-cruiserschip zitten. De Risk Management Group zat daar vandaag over samen. De twee zullen gepast worden onthaald en zullen worden gecheckt of ze symptomen hebben of niet. Als ze alle twee in goede gezondheid zijn, dan mogen ze in principe naar huis, maar daar zullen ze dus goed worden opgevolgd. Nu, de Belgen stellen het voorlopig goed, hebben geen symptomen en voelen zich ook niet ziek. Ze worden dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land worden overgevlogen. Een school uit Antwerpen haalt de leeslijst voor het tweede middelbaar offline. In een van de boeken staan expliciete pornografische tekeningen. Een ouder klaagde daarover bij de school. Het boek stond al 3 jaar op de lijst. De directie zegt dat ze niet op de hoogte was van de inhoud. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeren. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Ze eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, aldus een woordvoerder. Het kan niet zijn, zegt hij, dat we niet ontvangen worden door de directieraad. En vooral zeker al niet, omdat ze apart willen praten met een klein groepje. Wij willen dat er met de pers wordt samengezeten, maar dat willen ze niet. En de zaak is groot genoeg omdat het van maatschappelijk belang is, aldus de actievoerders. In Duitsland, in het stadje Sindik, is de gijzeling in een bank voorbij, maar de daders zijn ontsnapt. Jawel. De politie viel de bank vanmiddag binnen. De agenten vonden 2 gijzelaars die er opgesloten waren. Ze zijn ongedeerd. Hoe de daders zijn kunnen ontsnappen, ja, dat is niet duidelijk. De politie had het gebouw sinds vanochtend helemaal omsingeld. En toch zijn ze weg. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Het leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andressen. Jasper Stuyven trok de sprint aan voor Magnier. Vanavond en vannacht droog, brede opklaringen, morgen veel zon, af en toe wolken, maxima 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op een bui. De begin volgende week frisser en wisselvallig.

0: schat, nu is het genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Vagebond Weekend. Aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Het gezelligste festival van de Kempen. Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
4: Want bij jou voel ik me thuis.
3: Maxime, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.
5: Je kent het wel, je viervoeter staat te wachten aan de deur, jij springt recht, opent, snuit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
6: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
5: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
6: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
7: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
8: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekering.

0: Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Koffiehuis IJssalon Jozefietje gaat weer knallen tijdens de lentebraderij in Beersen. Ben jij een echte avonturier? Kom dan op zaterdag 9 mei langs en beklim onze spectaculaire klimwand van wel 10 meter hoog. Op zondag 10 mei is er op ons braderijterras de 5e editie van Showtime. 4 uur show en ambiance met gratis optredens van Bro, Johan Veugelers, Dean Delanois, Yeti Paletti en De Romeo's. Alle info www.josefientje.be of bel 014 323 646.
3: Jij komt toch ook?
4: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
4: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
4: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be.

0: Sjoeke, ik en Irene uit Barcelona.
1: Oh, zeg, je mist je thuis al?
0: Nee, ik kan een keer naar Stereo FM ook luisteren, hè, online, hè. Dus alles gaat hier goed, hè. Ik kan hier nog wel langer blijven, hè.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
3: Eindelijk een job die echt bij me past.
2: Dus je bent echt content?
3: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
2: Oh, dat is interessant.
3: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
4: Verhoog je omzet. Maak reclame op 4 radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame at stereofm.be. Doe het nu.
1: Het is 7 uur. Dit is het regionale nieuws.
5: De dorpskern van Weelde staat voor een grondige vernieuwing. De gemeenteraad van Ravels heeft de plannen goedgekeurd voor de heraanleg van de omgeving rond het gemeentehuis en het marktplein bij het Molenslop. Met meer groen, minder verharding en een vernieuwde inrichting wil het gemeentebestuur inzetten op een aangenamere en veiligere publieke ruimte. De gemeente Lille is opnieuw slachtoffer geworden van vandalisme. In de openbare toiletten aan de schuur in Gierle zijn de spiegels stukgeslagen met een steen. En in Lille zelf hebben vandalen de keramische bloemen op de begraafplaats vernield. De technische school HT2O in de Kempelaan in Turnhout organiseert dit weekend een open schooldag. De leerlingen van het 7e jaar beveiligingstechnicus tonen hoe ze dit schooljaar een echte opdracht voor een klant uitvoerden. HT2O werkte daarvoor samen met de firma Jacobs. De leerlingen van het 7e jaar beveiligingstechniekers kregen de opdracht om een volwaardige beveiligingsoplossing voor een jeugdlokaal te ontwerpen en te installeren. De keuze viel op het lokaal van de gidsen Sint Godelieve.

0: Ga je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
3: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei. Nieuwe K31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het. Dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
7: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
6: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
7: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
6: Echt alles onder één dak.
7: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498-50-0918 en vraag een gratis prijsofferte.
6: Kijk ook even op ablsanitair.be.

0: wil bouwen of verbouwen?
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Alle Stissus, doe eens vocht, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
2: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
3: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Koffiehuis IJssalon Josephientje gaat weer knallen tijdens de lentebraderij in Beersen. Ben jij een echte avonturier? Kom dan op zaterdag 9 mei langs en beklim onze spectaculaire klimwand van wel 10 meter hoog. Op zondag 10 mei is er op ons braderijterras de 5e editie van Showtime. 4 uur show en ambiance met gratis optredens van Bro, Johan Veugelers, Dean Delanois, Yeti Paletti en De Romeo's. Alle info www.josephientje.be. Of bel 014 323 646.
4: Jij komt toch ook?
3: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: Word Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
0: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
0: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
1: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
0: Vagebond Weekend. Aanstaande Hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie.
4: Het gezelligste festival van de Kempen.
0: Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
5: Want bij jou voel ik me thuis.
0: Maxim, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande Hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be. Open deurdagen bij Doe-het-zelfer Wim Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Met kortingen van 10% tot 20%. In onze toonzaal, ruime presentatie van onder andere plafond- en wandbekleding, laminaatparket, verlichting en tuinhout. Promo superprijzen op steigerhout, verandaplaten, betonplex, OSB-platen en werkbladen eindreeks. Doe-het-zelfer Wimp is gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Spring binnen tijdens onze opendeurdagen en geniet van een gratis drankje, hapje en een attentie voor elke bezoeker. Voor de kids is er een kinderattractie. Opendeurdagen bij Doe-het-zelfer Wimp. Industriepark Wolfstee 11 Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Kijk ook op verwimp.be.
6: Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie betrapt ons op zwart rijden, kan nu een duurder ticket kopen aan boord, maar vanaf 1 juli stopt dat en krijg je meteen een boete van €90. De treinbegeleiders vrezen dat ze er financieel op achteruit zullen gaan en men vreest vooral ook voor meer agressie. De man die afgelopen weekend in Middelkerken crashte met een busje met transmigranten blijft in de cel voor mensensmokkel, dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21. Hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran onmiddellijk opheffen en ook de straat van Hormuz moet weer open. In Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van de kerncentrale Tsjernobyl. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat twee drones crashten. Het is niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel. De brandweer is massaal ter plaatse, maar blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Lotte Kopecky is haar luiderstrijd in de Vuelta kwijt. Die blijft wel in de ploeg en gaat naar de Nederlandse Anne van der Breggen. Zo was de snelste vandaag in de zware bergrit. De Spaanse Paula Blasi werd tweede op 8 seconden. En de Franse Marion Bunel eindigde op een halve minuut. Kopecky verloor meer dan 10 minuten. Maar ze blijft nog wel leider in het puntenklassement. In Myanmar in Zuidoost-Azië is een robijn van maar liefst 11.000 karaat gevonden. Dat melden de staatsmedia. Het gaat volgens de regering om een uitzonderlijk groot en zeldzaam exemplaar. De steen heeft een rood-paarse kleur met gele tinten. Hoeveel die waard is, zegt de regering niet. Maar robijnen behoren tot de duurste stenen ter wereld en kunnen miljoenen euro's waard zijn. Vanavond en vannacht droog, brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken, maxima 23 graden. Zondag start droog, maar later kans op buien. Begin volgende week wordt frisser en wisselvallig. Nee, echt een mooie lenteweer zit er voorlopig niet in.

0: je hoogstaat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: De grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
4: Ziet u het al voor zich? Uw huis, helemaal zoals u het wil?
5: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
4: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergolas die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
5: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
4: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
6: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rondluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneveringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: Welkom bij Floravie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Floravie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: Floravie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
5: Arvobouw Arendonk, algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk, dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk, snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk, uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw, Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.

0: One day I wake up in Napoli. I put on my radio and I listen to the stereo FM online. Mamma mia, incredible.
1: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
2: Vagebond Weekend. Aanstaande Hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie.
3: Het gezelligste festival van de Kempen.
2: Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen. Op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
4: Want bij jou voel ik me thuis.
2: Maxim, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande Hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie.
3: Tickets en info via vagebondweekend.be.
5: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
6: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
7: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
8: Op dit moment is de Zelzatentunnel op de E34 dichtgegaan in beide richtingen. Er moeten daar onderhoudswerken gebeuren. De tunnel blijft trouwens het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. Dat kan voor de nodige hinder zorgen. De man die afgelopen weekend in Middelkerken crashte met een busje met transmigranten blijft in de cel voor mensensmokkel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21 en hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. In Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van de kerncentrale van Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat 2 drones crashten. Het is wel niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel. De brandweer is massaal ter plaatse, maar blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Vannacht is het droog met opklaringen en de temperatuur daalt daardoor naar zo'n 9 à 10 graden. Morgen veel zon, maar ook wat wolken, maxima 23 graden. Zondag droog, later kans op buien. Begin volgende week wordt het wisselvalliger en frisser. Nee, het mooie lenteweer zit er nog niet meteen in.

0: Thuis IJssalon Josephientje gaat weer knallen tijdens de lentebraderij in Beersen. Ben jij een echte avonturier? Kom dan op zaterdag 9 mei langs en beklim onze spectaculaire klimwand van wel 10 meter hoog. Op zondag 10 mei is er op ons braderijterras de 5e editie van Showtime. 4 uur show en ambiance met gratis optredens van Bro, Johan Veugelers, Dean Delanois, Yeti Paletti en De Romeo's. Alle info www.josephientje.be of bel 014 323 646.
1: Jij komt toch ook?
2: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
3: Eindelijk een job die echt bij me past.
2: Dus je bent echt content?
3: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
2: Oh, dat is interessant.
3: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.

Ik heb uw radio gehackt. Je zult niet meer van zender kunnen veranderen. Uw radio zal blijven op Stereo FM staan. Totdat je wat bitcoins op mijn rekening overschrijft.

0: Het is 10 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Op dit moment is de Zelzatentunnel op de E34 dichtgegaan in beide richtingen. Er moeten daar onderhoudswerken gebeuren. De tunnel blijft trouwens het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. Dat kan voor de nodige hinder zorgen. De man die afgelopen weekend in Middelkerken crashte met een busje met transmigranten blijft in de cel voor mensensmokkel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21 en hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. In Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van de kerncentrale van Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat 2 drones crashten. Het is wel niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel. De brandweer is massaal ter plaatse, maar blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Vannacht is het droog met opklaringen en de temperatuur daalt daardoor naar zo'n 9 à 10 graden. Morgen veel zon, maar ook wat wolken, maxima 23 graden. Zondag droog, later kans op buien. Begin volgende week wordt het wisselvalliger en frisser. Nee, het mooie lenteweer zit er nog niet meteen in.

Riverside, motherfucker.

0: Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader. Want bij jou voel ik me thuis. Maxim, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.
1: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
2: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
3: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
1: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download.

0: natuurlijk met toerisme van Zweden.
1: Haha, zeg, goeiedag. In Zweden kunnen we dan ook Stereo FM ontvangen?
0: Jeje, dat is mogelijk via de smartphone.
1: Oh, maar dat is goed nieuws, hè. Dan moet ik mijn reis niet annuleren.

0: Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Op dit moment is de Zelzatentunnel op de E34 dichtgegaan in beide richtingen. Er moeten daar onderhoudswerken gebeuren. De tunnel blijft trouwens het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. Dat kan voor de nodige hinder zorgen. De man die afgelopen weekend in Middelkerken crashte met een busje met transmigranten blijft in de cel voor mensensmokkel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21 en hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. In Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van de kerncentrale van Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat 2 drones crashten. Het is wel niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel. De brandweer is massaal ter plaatse, maar blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Vannacht is het droog met opklaringen en de temperatuur daalt daardoor naar zo'n 9 à 10 graden. Morgen veel zon, maar ook wat wolken, maxima 23 graden. Zondag droog, later kans op buien. Begin volgende week wordt het wisselvalliger en frisser. Nee, het mooie lenteweer zit er nog niet meteen in.

0: Festival van de Kempen.
1: Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
2: Want bij jou voel ik me thuis.
1: Maxime, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande

meer uitleggen. Heel veel hits van de top 50 hoort je op Radio Noorderkempen. En voor meer flashbacks moet je luisteren naar Stereo FM. Dat is nu toch simpel.

Don Frederico. Die Boys van die Mafia. En ik heb gezegd tegen mijn personeel. Zij moeten die mensen meer schrik aanjagen. Zodat ze niet meer luisteren naar Stereo FM. En terug meer pizza eten.